0: Heideke, vier touring in Nederland. Je kent Soul Afrika, maar je bent tutta bizar. Ets a la pista, la de fusta, la dedicat, la central del ball, obert sempre per ball.
1: Pista de fusta, la secta.